Allô, le téléphone rose. Thank you for calling Viande. You are now about to hear a choice menu. Bedankt voor het bellen met Viande en O via de téléphone rose. Er volgt een keuzemenu. Toets 1 om iemand te horen die je nog nooit hebt gezien. Is de lijn bezet? Laat een voicemailbericht achter. In dat geval heb ik een vraag voor u. Hoe wordt een vreemde een vriend? Hoe wordt een vreemde een vriend? Toets 2 om een voicemailbericht achter te laten voor een onbekende. Toets 3 voor meer informatie over le téléphone rose. Toets 4 om het keuzemenu opnieuw te horen. Als u geen keuze maakt, hoort u automatisch een informatief bericht over le téléphone rose en O Festival for Opera Music Theater. Daarna wordt u doorgeschakeld naar de voicemail. Bisous!

0: Thank you. It's 1818, angel numbers. So it's time for Guy and Hans to come in. Please, before it's 1819.
1: Oh, okay. Here we go. Yes.
2: Yeah. Thank you very much. Of course. So, Guy.
3: Yeah.
2: Yeah. Jij begint, hè?
3: Ik wil beginnen, ja. Welkom iedereen. Ik ben vaak aangesproken deze week omdat ik bij de openingspraatje had gezegd dat ik 47 voorstellingen ging zien. Of dat echt was. En ik heb mezelf overtroffen, want ik heb 47,5 gedaan. Er was nog één gaatje en dan heb ik een halve voorstelling kunnen zien. Dus... Hoeveel heb jij er gezien?
2: Ik heb ze nog niet geteld, maar ik denk dat ik tot net iets minder kom. Want ik heb er een paar moeten skippen, omdat ik... Ik trok het niet meer, nee, is niet waar. Nee. Er kwam dan iets anders tussen, zeg maar.
3: En van de bijdagen kreeg ik ook een vraag van wie... Van wat vind je dan het beste en wat is jouw ranking? Dat is natuurlijk een hele lastige. Maar ik kan wel zeggen dat... We nemen altijd een groot risico, want we hebben denk ik 15% van de voorstellingen gezien en de rest zijn nieuwe dingen. Dus dat is altijd wel... Het kan ook heel erg tegenvallen. Maar dat is dus dit jaar weer niet gebeurd. Vorig jaar was het zo. Er zijn misschien we hebben heel veel gesprekken de voorbije dagen gehad met het publiek, met onze vaste... trouwe fans van dat vond ik wat minder en dat vond ik, maar dan zegt iemand anders, ja, maar nee, ik vond dat net het mooiste. En dat is denk ik, zo zijn we begonnen met de opening, die al heel veel, sommige mensen zeiden, ja, dat is niet mijn ding. En anderen zeiden, ja, dat is het mooiste wat ik in mijn leven gezien heb. Dus, en dan zei Tobias Kokkomans, onze vroegere dramaturg, dat is het beste wat je kan hebben als festival, dat mensen erover praten. Dat is een discussie. En ik denk dat dat is wat we de voorbije 10 dagen weer gerealiseerd hebben. Dat mensen heel veel gepraat hebben. En ja, je zei het er net ook van... voor de artiesten is het ook heel bijzonder dat ons publiek ook zo graag praat over de voorstellingen. En dat is denk ik uniek aan dit festival.
2: Ik denk dat ik meer publiek heb gesproken dan ooit. En dat had ook wel met het weer te maken, denk ik. Ja. En dat vond ik wel bijzonder aan deze editie, dat de ochtend... Voordat de opening zou zijn, werd het ineens van ongeveer 8 graden naar 28 graden. Dat ik dacht, oh, gaat dat wel goed? Maar het was helemaal vol en het bleef eigenlijk zo. En ik denk dat het morgen echt gaat regenen en koud wordt. Maar dat was wel ook wel, dat nodigde uit om buiten te blijven hangen, om met elkaar erover te praten in het zonnetje of onder een boom. Dus dat was wel bijzonder. Ja. Ik heb veel... En ook dat je dan mensen tegen je zeggen, ja, ik ben hier voor het eerst. En een paar jaar zie ik die O al. En ik heb nu toch gedacht, ik ga een keer kijken. En ik koop een 3-rittenkaart. En ik heb nu zulke mooie dingen, zulke verschillende dingen gezien. Ik wist niet dat het festival zo was, zeg maar. Ja. En dat was voor mij wel een soort rode draad. Ik vind dat heel moeilijk uit te leggen wat er, zeg maar, een ervaring van O is. Je kunt het wel uitleggen, maar ja, dat raakt het niet echt. En heel veel mensen, en ook onze vaste mensen, zeggen altijd... ja, je moet gewoon een keer gaan en het meemaken. En dan, nou ja, dan kan je het ervaren en dan blijf je komen. Dat is blijkbaar wat vaak gebeurd is. Ja. Vond ik dit jaar wel bijzonder.
3: Ja, ik denk ook dat het leuke dat we van ons publiek terugkrijgen... is dat ze toch nog steeds verrast zijn. Ook al denken ze dat ze hun eigen stad goed kennen. Ja. Dat nog altijd... ik denk dat dat dan een grote krediet voor Leek is om nog altijd... hele fijne nieuwe locaties te vinden. Of mensen die mij gesproken hebben, ja, we zijn in die Hunter Douglas, ben ik ooit, heb ik gewerkt of ik heb daarmee te maken gehad en dan nu terug binnen te komen. En dat is natuurlijk ook bij het hele Metropolis-project, in gebouwen binnen te komen waar je voorbij loopt. En dat is voor mij ook het fijne om dat hier nog altijd te kunnen doen in deze stad. Want ik denk dat dat ook vrij uniek is, dat dat kan in deze stad. Ik heb geen ranking nog voor mezelf gemaakt, maar ik wil wel 2 dingen delen. Waarschijnlijk de meest emotionele momenten voor mij was na de voorstelling van de Oekraïense makers. Ik weet niet, ja, ik heb het wel aan veel mensen verteld, maar het was wel best heftig, de Oekraïense voorstelling. Omdat de dag dat ze hier aankwamen, was twee dagen daarvoor hun repetitieruimte gebombardeerd in Kiev. Want ze hebben deze voorstelling in Kiev gemaakt. En toen ze hier dan waren, de tweede dag, was heel hun depot met al hun requisieten en kostuums gebombardeerd van een voorstelling van Tsjernobyldorf, die we ook ooit gemaakt hebben. Maar zij hadden zoiets van, dat is allemaal maar materieel, wij zijn hier, wij vinden dit onze tweede thuis. En de meesten waren al naar bed, maar Liek en ik waren hier nog. En dat ze dan ons een danklied begonnen te zingen met z'n allen, dat was gewoon zo ontroerend dat die mensen dan zeggen, ja, het is dankzij jullie dat wij hier staan. En dat is ik heb het in het begin gezegd, dat is het minste wat wij kunnen doen, maar dat je dan zoiets terugkrijgt, dat is wel een heel bijzonder moment. Een ander moment, we hadden vier dagen heel veel professionals uit de hele wereld, van Kopenhagen tot Sydney over de vloer.
2: Mexico,
3: ja. Programmeurs. Maar ook veel makers. We hadden donderdagochtend een soort evaluatiegesprek. Wat zij ervan vonden. En er was inderdaad die Mexicaanse dame.
2: Sorry,
3: wat daar wil ik het
2: zeggen.
3: Nee, we hebben niet afgesproken wat we gaan zeggen. Dus die Mexicaanse maakster die woont in Amerika nu. Die is een van de awardwinners van de wedstrijd die we elke twee jaar doen. Dan worden er 6 stukken uit 500 stukken uit heel de wereld geselecteerd. En die mensen waren ook hier. En zij zei, ja, ik loop hier rond en ik denk al heel mijn leven dat ik een alien ben. Als ik in Mexico of Amerika... Maar als ik hier ben, dan denk ik dat jullie allemaal aliens zijn. Met deze rare stukken die jullie allemaal presenteren. Maar ik voel mij hier wel thuis. En dus, wat ook al net gezegd over het familiegevoel. Ja... I want to belong to this family, zei ze. Dat is wel heel, heel mooi.
2: Zij ging overigens naar Oerol hierna. Hè? Dus ja. Ik ben benieuwd hoe ze dat dan ervaart. Ja. Ja. Ja, het is toch grappig dat je hebt het nu over twee momenten die ik ook wel voelde. Maar soms komt ook zo een emotie heel onverwacht. Wij waren vanochtend, ja, jij was daar ook, bij een O-date hier bij Muziekwerf. En dan ineens staat toch, als Lotte begint te zingen, zo dik kippenvel op mijn handen. En ik stond met Mats.
4: Mats,
2: ja. Die had hetzelfde volgens mij, Mats, toch?
4: Ja.
2: Jij stond echt helemaal zo van, wauw, op de laatste dag staat het kippenvel echt zo dik op mijn armen. Dus dat overkomt je dan toch zo out of the blue, zeg maar. Dus dat zijn mooie momenten. En ik had dat gisteren eigenlijk ook, zo'n moment, bij... Het La Geste Koor in de Hunter Douglas. Ik had daar volgens mij nog 2 uur zomaar kunnen zitten kijken naar al die mensen en al die verhalen die erachter zitten. Dus soms verwacht je het en soms is het totaal onverwacht. Word je overvallen door iets prachtigs. Ja.
3: We hebben niet afgesproken, maar we zijn eigenlijk zo op elkaar ingespeeld dat ik net over Lagist iets wou vertellen, want dat is mijn derde moment.
2: Oh, okay. En je had er 2, zei je?
3: Ja, nee, okay. Maar 2 van professionals, maar okay, okay. De derde was gisteren. En misschien zijn jullie hier, kwam er een van de koorleden, twee mensen van de vrijwilligers. Ik dacht dat ze een klacht had, maar het was in tegendeel. Het was een van de koorleden. Zij... Jullie weten niet wat jullie ons hebben aangedaan in vriendelijkheid. Jullie hadden koekjes voor ons voorzien. Maar ook in de evaluatie is, en dat is dan natuurlijk dankzij jullie allemaal, is van elke performer die hier optreedt, de gastvrijheid, de vriendelijkheid, maar ook van ons publiek. En dat heeft met onze eigen staf, maar alle medewerkers, maar vrijwilligers. Ik heb vorig jaar al eens gezegd dat we dat label krijgen van het vriendelijkste festival. En nu herhaalt iedereen, en dat is echt dankzij jullie. En ik vind dat we elkaar daar eigenlijk eens een applaus voor mogen geven.
2: Ja, dat vind ik ook. Dit is wel echt een heel hard applaus waard. Ja, het is ook echt waar, hè? Want vanmiddag hadden we dan een talent scout borrel met makers die de OLAPS hadden gedaan vanmiddag bij Walhalla. En dan zie je publiek, donateurs, met makers praten, en ook, maar ook crew van ons. Die zaten allemaal buiten, allemaal aan het praten met elkaar. Dus dat, zo, ja, dat familiegevoel herken je dan ook wel weer. Dat is mooi.
3: Ja. Ja, ik denk dat dat het belangrijkste is, omdat we nemen veel risico's. Veel makers stellen zich heel erg bloot door eerst hun eerste werk te tonen en dan dat ze zich dan goed voelen en goed omringd voelen, dat is heel belangrijk. En ons publiek is ook wel een fantastisch publiek, moet ik zelf zeggen. Mensen die heel direct zijn in wat ze vinden, maar heel constructief in de mening, onmiddellijk aan de artiesten ook meedelen. Aha. Soms is dat wel pittig, maar dat is ook wel waarom de performers hier graag zijn, omdat ze er iets mee kunnen. Er is nooit, of zelden, negatief wat de mensen zeggen. Als ze iets zeggen, is het wel heel oprecht en wat ze vinden.
2: Het lijkt wel een soort ode nu, hè, aan het festival, aan het festival te worden. Ja, mooi.
3: Okay, nou ja, mag, hè. Ja. En aan de medewerkers, omdat we het gewoon samen doen. En ik denk dat er zoiets gecreëerd is. En natuurlijk, ik blijf het zeggen dat Rotterdam daar voor mij de beste plek voor is. Ik zie in de rest van Europa eigenlijk geen andere plek waar dit zou kunnen. Dus we moeten dat gewoon blijven houden, die sfeer en die creatieve levenslust.
2: Zullen we toch een paar mensen even noemen en bedanken? Dat is wel goed,
3: zeker,
2: toch?
3: Zeker, zeker.
2: Nou, jij zei het al, jullie maken het festival. En wat ik heel leuk vond dit jaar, we hebben mensen die al lang bij ons werken en die we goed kennen. Maar we hebben ook heel veel jonge mensen dit jaar erbij gehad. En dat moet ik echt zeggen. Ik vind echt, die hebben het zo goed gedaan. Laat ik die als eerste bedanken gewoon. We hebben een Young Talent Club, dat is een deel ervan. Maar laat ik beginnen met iemand als Tycho bijvoorbeeld. Die was hier locatiemanager. Hij heeft voor het eerst dat gedaan bij ons. Die moest echt in grote schoenen treden. En die heeft het fantastisch gedaan. Dus Tycho, voor jou. Groot applaus. Woe! Nog iemand die een nieuwe positie kreeg, die we wel langer kenden. Die jarenlang de OLAPS heeft gerund in Worm. En nu in de eentje heel het festival hart op Zuid. Rondom Walhalla en Phoenix. En het depot van Belvedere heeft gerund, Lina. Te gek gedaan. Super. Het is eigenlijk Team Leak, hè, wat ik nou opnoem. Dan zullen we gelijk maar, Nick, jij noemde haar al even. Hoofdproductie, wat ben je niet eigenlijk? In ieder geval de grote vraagbaar coach, mentor van al die jonge mensen. En deze twee mensen die ik net noemde ook. Dankjewel, Leak. Super gedaan.
4: Ja. Oh.
2: Young Talent, binnengekomen in december. Beetje zoekend, waar is mijn plek? Maar ik geloof dat hij bijna alles heeft geproduceerd nu. Mats, daar zit hij. Ja. Super. Ja, er zijn ook een heleboel productiemensen hier nu niet. Jij kan ze beter opnoemen dan ik, denk ik. In ieder geval Elise en Borre, dat zijn twee grote. Laten we die ook een applaus. Ze zijn er niet, ze zijn nog aan het opruimen. Maar die hebben alle moeilijke projecten gedaan. Kralingse Bos, maar natuurlijk het moeilijkste project, Metropolis. Dat was een groot project, het eerste weekend. Super goed gedaan. Misschien kan jij nog een paar noemen. Thea, heb ik net nog gedacht gezegd. Thea, die heeft de container gedaan bij Phoenix. Ja, ik heb ze vandaag nog een paar gezien. Dus geef ze een applaus. Oh, wow. Ze zijn er niet bij, maar ik denk dat ze het wel horen. Supergoed. Ja, en dan zijn er nog een andere. Zijn er nog meer Young Talents. Die zal ik. Jullie hebben Jannes al ontmoet. Die zit daar. Die was deel van het marketingteam. En heeft ook zijn decorbouwskills laten zien bij de booth. En ondersteund. En Lotte. Ja. Lotte heeft bij allerlei dingen geholpen en twee dagen geleden stonden we een musical symposium te draaien en het ging ook super goed. Dus heel trots op jullie allemaal, super.
5: En Eva, hallo.
2: Ja, hallo, ik ben nog niet klaar, hallo. ik ben ook, nou, okay, ik ga naar jou toe, oké, okay, jouw team is goed. We hebben dit jaar hospitality en crew samengevoegd. En daar hebben we Daphne voor gevraagd. Daphne, applaus voor Daphne. Als er iets is, bel me, zegt ze dan. Bel me, mail me, bel me. Zeg het. Dat was het, zeg het. Ja, precies. Maar ik denk dat ik voor jou spreek, Daphne, dat het niet had gekund zonder de hulp van iemand die... En dat is Eva, zij stage bij ons. Zij heeft echt geweldig gedaan. Ja, het is allemaal nieuw, hè, bij O. En echt, nou, alsof jullie er al jaren werken. Echt fantastisch. Dank jullie wel. Dan ga ik even... Sira, waar is Sira? Dat is marketing. Ja, dat is marketing, maar ook van alles eigenlijk. Laten we Sira doen. Ja. Jij hebt van alles gedaan. Je bent ook performer geweest op de eerste dag.
5: Bij de opening in de Paradijskerk. Fantastisch.
2: Ja, precies. Ja. Ik heb je bij de booth zien staan. Gezongen. Ik heb je niet horen zingen op dat moment, maar dat heb je ook gedaan, denk ik. Ja, precies. Om de boel aan te krijgen. Zojuist heb ik je nog horen zingen. Je hebt hier achter de bar gestaan. Nee, je hebt ook van alles gedaan.
5: Zo, een giant is een giant is.
2: Ik weet het, ja.
5: Ja, ja, maar het is een giant is.
2: Het is een giant is. Ja. En jij was de wijze reus, toch? Van het verhaal. Ja, precies. Ja. De wijsheid zit daar, mooi. Ja, maar jij was eigenlijk deel van het marketingteam. Toch? Heel goed. Net als Jannes. Die hebben echt een geweldige prestatie geleverd, het marketingteam. We hebben dit jaar voor het eerst een krant gemaakt. En ik vond dat een groot succes. Ik weet niet. Ik vond het echt tof. Ja. Nou, het worden dus geen collectors items. Dat is een beetje jammer wel. Maar ja, onder leiding van Merit... Samen met Lisa en Roos zit daar. Ja. Big up! Keihard gewerkt. Dank jullie wel. Jullie hebben echt een super job. Het was zichtbaar. Ja, we hebben te gekke content gemaakt. Ik werd echt gebombardeerd de hele tijd met content. En ik hoor altijd van iedereen echt, hè, van jullie zijn zo zichtbaar. En zeg mijn vrouw altijd, ja, je ziet altijd wat je wil zien in het straatbeeld. Maar dat is dan ook zo natuurlijk. Ja, ik weet niet, dat is absoluut zo, denk ik. Maar ja, ik vond ook die grote O te gek op site. Dus tof. Ja, wijs naar iemand. Ja, precies. Ik wou zeggen team Biro, hè, eigenlijk. Want we hebben beloofd volgend jaar, moeten ze over naartoe scheuren. Het is een soort team eigenlijk. Dus jullie gaan volgend jaar in een bureau, toch? Of niet?
5: Ja, leuk.
2: Nee. Laat.
5: Super.
2: Nee, precies. Mijn telefoon heb ik niet. Shit. Wow, te gek. Jammer dat we hem niet kunnen projecteren. Geef ze een grote applaus. Super. Fly on the wall. Rosa en Björn. Ja, gelukkig hebben we ook heel veel tickets verkocht. Ja. En dat gaat ook niet van een leien dakje.
5: Nee.
2: En daar, we hebben jarenlang met Brie gewerkt. En we hebben daar nu hebben een wisseling in gehad. Technisch was dat nog wel weer een uitdaging, weet ik, met de nieuwe website en alles. Maar ja, ik denk dat jij met je team het heel goed hebt gedaan, Rebecca. Rebecca en Jepke. Fantastische job, echt te gek. Ik weet niet of je nog meer hulp had. Ik weet dat jullie twee heb ik heel vaak gezien, maar ja, misschien vergeet ik iemand, ik weet het niet. Lara, die heb ik niet heel veel gezien zelf, denk ik, maar... Maar super goed gedaan ook.
5: Ik heb nog eigenlijk al die jaren nog nooit iemand zoveel zien lachen. Ja. Als ik een probleem had. Dus dat is altijd heel
2: veel.
5: Deze positieve instelling bij een probleem. Dat was heel dankbaar voor.
2: En je was gisteren op de dansvloer niet weg te slaan, heb ik gezien. Dus dat was ook heel goed om te zien. Ja, precies. Ja, iemand anders die in dit vaste team een plek heeft. En ja... Dat is een tien afdelingen op zichzelf, denk ik. Behalve dat ze bureaumanager is, eigenlijk, maar ja, wat is ze niet? Zeg maar. Ze heeft in ieder geval de context ook gedaan. En dit café, inderdaad. Bij de karaoke. Nou goed, ik weet niet wat je allemaal hebt gedaan. Maar Lian, je hebt weer een geweldige job gedaan. En ik denk dat ik namens iedereen spreek dat ja, zonder jou dit geen O is. Dus Lian, dank je wel. Ja, ja.
5: De O van de oermoeder.
2: Oermoeder, ja, sorry. Oké. Okay. Jeetje. Oh, dat is ook leuk om te vertellen. Okay. Daar zie ik ook twee mensen van zitten. Ja, we zijn natuurlijk het hele jaar bezig en we moeten allemaal risico's nemen. En dat heeft financiële implicaties en strategische implicaties. En dat zijn soms moeilijke beslissingen die moeten worden genomen. Hoewel dat eigenlijk hartstikke makkelijk gaat. Maar toch is het belangrijk om te noemen. Het zijn ook hele grote fans van ons en dat is onze Raad van Toezicht. En twee zijn er, René is daar en Jorin. En ik heb ze zo vaak gezien, maar niet alleen jullie, maar ook Nathalie. En, dus het is ik vind het zo fijn dat jullie niet alleen ons ondersteunen in de functie als Raad van Toezicht, maar dat jullie ook gewoon stiekem gewoon de grootste fans zijn van ons. Dus geef ze een applaus. Super, dankjewel. Ja?
5: Zijn we nog iemand vergeten?
2: Een hele grote groep, maar daar gaan we mee eindigen natuurlijk. Maar, want dat is te veel om op te noemen, maar jij had al een bruggetje gemaakt eigenlijk. Hè? Ik bedoel, als het gaat om verbinding, wat ik wel een soort woord vind, die ik ook veel heb gehoord bij het publiek. Tussen makers, tussen het team, tussen publiek. Dan zijn jullie, deze hele grote groep, crew noem ik het maar eventjes, die hier zit, in allerlei functies, in allerlei plekken heel belangrijk geweest. Ik weet dat er best uitdagingen waren in het rooster van Daphne, maar ja, als ik jullie zo zie, ik ben jullie echt veel tegengekomen. Altijd een echt waardige, meer dan waardige ambassadeur voor O. En altijd vriendelijk, vrolijk. Ik vond dat een feestje om jullie weer tegen te komen. Ik wil jullie sowieso heel erg bedanken voor jullie inzet. Ik hoop nog dat jullie nog jaren bij ons blijven. En ik vind wel dat jullie het allerhardste applaus van iedereen verdienen. Dank jullie wel.
6: Dank jullie wel.
2: Harder. Dat kan harder. Dank jullie wel. Volgens mij, als het over bedankjes gaat, zijn we er. We hebben onze emotie bij het festival gedeeld. Dan mist er nog één ding en dat is frietjes.
6: Ja.
2: Toch?
6: Oké. Onze voorzitter.
7: Toch nog iets onverwachts.
2: Altijd.
7: We hebben de bedankjes gehad, maar we missen er twee. Dat zijn weliswaar geen vrijwilligers. Maar wel twee mannen die jaar in jaar uit volgaan voor het festival. Het festival lijkt elk jaar beter te worden. Ik ben er inmiddels zelf 8 jaar bij betrokken. En het is met steeds meer plezier dat ik er naartoe ga en dat ik elke keer verbaasd ben over die diversiteit van de voorstellingen, de bijzonderheid van wat we zien, wat we horen. En dat is dankzij jullie, die het in ieder geval in gang zetten, een schop tegen het orgel geven. En jullie allemaal enthousiast weten te krijgen om zoiets moois neer te zetten. Dus ook graag nog een applausje voor hun tweetjes.
2: Als allerlaatste wil ik toch nog Vianna bedanken om als mascotte en als radiohost vandaag te zijn. Dankjewel, Vianna.
6: Ja, dankjewel.
2: En ik zou zeggen, op naar de frietjes, toch? Of niet?
6: Ja, nog. Dus. Oh. Nee. Ik wil gewoon tenslotte nog wel een heel leuk ding zeggen. Dat veel van onze artiesten mij laten weten hebben dat ze al heel veel internationale uitnodigingen hebben gekregen. Ook voor hun voorstellingen die ze hier gemaakt hebben op andere festivals te gaan spelen. Dus dat is gewoon heel tof dat we niet alleen een lokaal feestje, maar dat we ook gewoon de start van carrières van veel jonge makers zijn. En dat we dat moeten blijven doen. En dat dat ook gebeurt. Dat is gewoon iets waar we heel blij en trots op mogen zijn. Zeker. Dus nu mogen frietjes.
2: We gaan boven, hè? Boven in de artiestfoyer. Ja, dus die weten jullie te vinden, toch? Hier zo naar boven, ja.
0: May I say one last thing? Zijn het Belgische frietjes? Oh, okay, I guess we'll see that. We will try them. Okay, enjoy the fries. Okay.
8: You're listening to Tectonic, a production of WFMU in Jersey City, New Jersey. Tectonic covers our shift to a digital future, exploring technology, how it affects us, and what we can do about it. And now, today's episode. Hey, everybody. Welcome to another episode of Tectonic. My name is Mark Hurst. I'll be your host for the next hour. Thanks so much for joining. I have a question for this episode. The title of the episode is, when is it okay to use AI? And I'm going to argue throughout this hour that this is a question that all of us have to answer one way or the other these days. We don't have a choice. But we'll get to that. And I will give you my initial answer, and I'll give you what I think a good answer is generally. We're going to get to all of that. Let's start with a disclaimer. And this is something that I've said before on past shows, which is about the term AI itself, which is a kind of a marketing term. It's AI, artificial intelligence, is not one thing. It's really a category of software tools that are used in many different contexts, and by the way, have been around for a long time. The phrase that comes to mind when I'm thinking of AI as a category is advanced statistical computation. If you think about it like that, like a giant spreadsheet program. I don't want to say Excel because I don't like Microsoft products, but we imagine any kind of spreadsheet program with tons and tons and tons of rows and columns and data inside and some sort of number crunching that goes on. That's basically the defining aspect of AI. And there's pattern recognition, pattern matching that goes on. But it's hard to say that AI is just one thing. However, I will say that under its different guises, under that marketing term of AI, AI has been around for quite some time. And if you use computers or digital devices at all, you have probably used AI with some regularity already. For example, if you use a word processor of some sort and you have used a spell check function, you have used AI. Spell check has been around for a long time, and it uses pattern matching to discern whether you've made a spelling mistake or not. If you have used language translation anywhere, whether it's a piece of local software or maybe you use the website for that, you have used AI, language translation. If you have taken a digital photo anytime recently with any sort of new model camera or built-in camera in a surveillance phone, you have likely used AI there, maybe without knowing it, but there's AI algorithms that go and touch up photos as they're being taken. This is all to say that AI is everywhere, and it's in all, I won't say all, but it's in many of the digital devices and software applications that we use day to day. So when I say, when is it okay to use AI, I'm not talking about that, because if we said we should not use any AI ever, it would mean that we would not be using any digital devices, no software, nothing of any sort. And perhaps that's a possibility for you. I would find that difficult. Instead, what I mean when I pose this question, when is it okay to use AI, is I'm using the popular usage of that term AI as we hear it and are cajoled into using it all the time, every day. And here I'm talking about the chatbots or the large language models or the generative AI platforms that mostly come from four companies. Of course, there are thousands of these models out there, but the four big ones that have collectively several trillion dollars riding on these succeeding in some way is OpenAI's ChatGPT, Google's Gemini, Anthropic's Claude, and Microsoft's Copilot. And of course, like I say, there are other smaller ones, and in China they have some other major ones. But at least from a U.S. perspective, those are the four big ones. And I mean, doesn't it seem like we are being asked to use one or more of those platforms every day, right? Whether you're at work and the boss says, or maybe it just comes down as an email from leadership somewhere, we really want everybody to be using AI for greater, I don't know, productivity or something, innovation, who knows, whatever the buzzword is. They're pointing to one or more of those big AI models I just listed off. School, kids now, kids and teenagers are being encouraged to use AI. There are some schools that they're now running AI classes with the idea of introducing the next generation to AI tools. So they'll be ready for the AI-enabled workforce, or however they put it. It's all over schools. Education, generally, you know, with educators and administrators using AI, so it's not just the students. Healthcare is being inundated in AI tools. And, I mean, even if you happen to be watching television, and if you watch commercial television these days, you're likely to see an AI ad come on begging you, please, to use one of these tools. So maybe you've experienced this. We're at a moment when AI is just, it seems like we're at some sort of peak of the froth of companies really, really interested in you using their AI tools. And I should just note that this is the moment we're in now. The pitch for us to please use those AI tools is a little different from 1 or 2 years ago. And I want to just give a slight digression, because it's important for us to note that this is an old playbook for Silicon Valley. Whenever they have a new shiny thing, they don't just roll it out and say, okay, here it is, everybody use it. No, no, no. They want to make it seem exclusive and aspirational at first. You might remember when the toxic sludge factory known as Facebook was first starting up. The first thing that Zuck did was to announce it as a limited release. Only some schools would get it, and then after that, you had to apply to see if you could get an account. And similarly, some of these AI models had beta tests and sneak peeks. If you are one of the elite few, you might get to use this AI model before everybody else. That's phase one, when they offer it up as an aspirational Google. Then it goes into phase two, where they say to you, okay, everybody's using it. This AI thing is great. Everyone's using chat. I mean, come on, why don't you use it? I mean, it's inevitable, and everybody's using it. You don't want to get left out, do you? I mean, come on, go ahead and use it. And that's the next phase, when they try to popularize it more. And then it shifts again to a new phase where they say, please, listen, we have been asking you for months to use this model. We really, really need you to use it, because we have put in $1 trillion into our data centers and these overpaid engineers and so on, and the stock market wants further growth, so we really have to ask you as nicely as we can, could you please use it? We don't want to ask you for a bailout. This is the kind of stuff that Sam Altman has said publicly. If enough people don't use his chatbot, he may eventually have to come to the government and ask for a bailout. So that's, and I think that's roughly the phase where we are right now, where they're begging us, please, we need some more usage. And at some point, it's going to shift to the final phase. And that is, you'd better use this or else. And it's going to come with a threat. If you don't use this, you will, you know, fill in the blank. You'll be fired. Or you won't be hired. Or you'll be a social outcast. Or you'll fail your class. Or you won't graduate. Or everyone will think you're totally weird and will abandon you. Or whatever it is. It's going to come with a veiled or not so veiled threat if you don't use it. So see how it shifts? It starts with, if you're lucky, you'll get to use it. And then it ends with, you'd better use it or else. And we are getting very close to that phase, friends, with these tools, because these companies have plowed so many hundreds of billions of dollars into the AI infrastructure with, by the way, as I've said on past shows, no way to get a multiple of revenue that makes that investment make any sense whatsoever. So they're beginning to shift into the threat phase. But wherever we are in the begging or the threatening phase, one thing is for certain, and that is all of us are being asked one way or another all the time to use these tools. And that's why I wanted to run this show asking this question, when is it okay to use AI? Because all of us have to come up with some kind of answer to that question, because it's being posed to all of us in increasingly urgent ways every day. So we have to, each one of us individually has to come up with some answer. When is it okay for me? When is it okay for you to use AI? And I'm going to give you my own answer after I give you the boundary points. But I'm not going to answer for you, because I don't have your answer. The punchline of the entire episode is that nobody can answer that question except you. So what I'm going to try to do, I'll share where I am and where some others are, and then I'm going to share some more data about what's happening around AI so that I hope you can make a more informed decision for yourself when you do answer this question, as you will have to answer for yourself. So first, let me go to the boundary conditions. There's one answer to this question. When is it okay to use AI? One possible answer is to say, never. Let's never use it. I'm playing the part here. I don't want to use a chatbot for anything ever. I'm never going to use any of them for any reason ever. And I have to say, I respect that position. I think it's difficult to pull off. And it's going to get more difficult, but if someone can achieve that, then you have my respect and admiration. I think that's a perfectly valid answer to that question, with a little asterisk. The asterisk is, you may choose not to use AI, but AI is going to be used on you. It is totally inescapable. So even for the never AI folks, who I respect, we have to be clear that there is so much AI being embedded in the deepest levels of our society and our institutions and our economy. There is no easy way, maybe no possible way, to fully escape the reach of these AI platforms. I talked about, you know, education and healthcare being inundated, and the workplace. We could also talk about the Pentagon, you know, the Department of Defense. I'm not going to say the fake name that was recently announced. The Department of Defense is doing these giant deals with the major AI companies and putting in, I'm not entirely sure why, maybe I need to do a show on this, but they are embedding AI all the way into the guts of the Defense Department and all sorts of operations. Similarly, with as I said, education, healthcare, the economy, entertainment, the workplace. You could just name any aspect of society, and the AI is getting embedded so deep, it's going to be very difficult to remove this in future generations. And I say plural generations, because that is the scale of decision that we have, you and I haven't made, but we are being subjected to. These AI companies are pushing their platforms without our consent and often without our knowledge into places where they're sure, these companies are sure, it cannot be ripped out and they're going to have a reliable monopoly arrangement and revenue stream for years, maybe generations to come. It's really sobering to think about the scale of the and the speed of AI adoption going on all around us that's going to affect all of us that we didn't ask for. So to return to the never AI folks, yes, I respect and admire people who say, I will never use AI, but they should just know that their lives are going to be shaped and affected in all sorts of ways by AI beyond their control. And it's going to happen. And it's going to happen probably for the rest of their lives. So that is still one possibility. Someone says, I'm never going to use AI. There's another side where on the other extreme is a group of people who say, I use AI for everything. Everything I can, I go to chat to ask. And I've talked to people who are really excited to tell me about all the uses that they put chat to. I talked to a guy once who said, I have kids, I have teenagers, and sometimes the teenagers say things that I don't understand or I'm having trouble relating to them. I just take it to chat. And chat tells me what to say. Chat tells me what to do. And I think, what an odd way to run your life, to mediate your own relationship with your own kids through a multi-trillion dollar company's spreadsheet program, basically. It's not something I would do. It is an option that a lot of people are taking, and that's the option with the money behind it. The trillions of dollars that are going into AI are begging people to use AI for everything all the time. So that's the one that really empowers the companies. If you want to help the most powerful and most toxic companies in world history, go ahead and use AI for everything. Be one of the maximalists. For the rest, and I don't figure there's many of those who listen to the show anyway, but I'll acknowledge that some people have chosen the default path and make the oligarchs delighted. But for most of us, I'm guessing that there is a line somewhere between those two boundary points where people are going to fall, where they say, okay, I'll use it for this and this, but beyond that, I'm not going to use it. And that's where I fall. And this is where I am right now. I could change. You know, you can email me to tell me how you see it differently or give me a suggestion for how I should think about it differently. I'm at mark@tectonic.fm. You can tell me your reactions to this. But I have a line right now as I speak to you, and it's basically, if I can use chat to do a lookup in the same way that I would use a search engine, and I mean non-Google, because that's a hard and fast rule for me, no Google. So don't use Google for search, and definitely don't use Google as a verb. But if I was going to use a non-Google search engine to look something up, and it's going to be hard to find the answer in that search engine, a chatbot does give the opportunity to run that same kind of lookup with a natural language query. I'll give you an example. I was trying to think of the name of this movie that came out a little over 10 years ago that I really liked. It was a small independent movie, and I couldn't remember the name, and I thought, all I know is a couple of plot points that I remember. I don't remember any of the actors. Like I say, it was a small indie movie. So if I went to a non-Google search engine and typed in, can you find me the movie that has this plot point and that plot point, I'm afraid that the results would come back full of all this SEO slop and junk, you know, trying to get me to click into some malware sites. I mean, the web is really enslopified thanks to Google and other big tech actors. However, I went to a private AI session. This was at duck.ai, and it uses a variety of models, but it promises to put the whole session under this sort of a privacy shield so it doesn't leak your data over to the big tech company. And I think that's probably true. So anyway, I put in, what's the name of the movie, just as I described it to you from about 10 years ago, in small independent movie that had this and this plot point, and it came back with the name of the movie right away. By the way, the name of the movie is Confluence. Maybe I can remember it now. If you want a really good, it's not like the best AAA blockbuster movie you've ever seen, but for a small independent, somewhat sci-fi-ish movie, it was just really, I thought it was really well done, Confluence. Anyway, I figured that chat session gave me the results of a lookup that, you know, I could have slogged through several pages of non-Google search results and probably found the same answer. But this was a more direct version of that. And it used some energy, and you know, there's some downsides to using chat at all, but it's probably around the same ballpark as what I would incur if I was doing a straight lookup or even multiple lookups in a non-Google search engine. So that I thought was pretty benign. Another example was I had to get some technical help in getting the instructions for making a graphic. If you know graphic image formats, I had a PNG that I needed to make transparent, and I don't use Adobe tools, so I needed a non-toxic, open source, free, community-oriented piece of software that I could download and turn this PNG transparent. And once again, if I had used a non-Google search engine, the answer is probably out there somewhere. It's probably inside a subreddit or a Stack Overflow post somewhere. But I used a natural language chat search. It came back with instructions, the name of a package, and the twist was it was wrong. So it got some things wrong. But it started me on a path that helped enough that I was able to figure out on my own how to make the transparency. And then what I did is I wrote out a cheat sheet for myself. So if I ever need to do it again, I have my own instructions that I've written. So I do not have to go back to chat.

0: Hej, hej.
1: Heb ik ook een echo?
0: Nee, alleen ik heb er echt geen. Ik kan, nee, ik kan bij jou geen delay zetten. Ik hoor Erik Ward niet. We gaan...
1: Hallo.
0: Daar ben je.
1: Daar ben ik.
0: Oké, nou, we gaan even onszelf voorstellen. Wacht, ik ga even wat vervelend geluid maken. Ja. Dat was Satan. Het is een project tussen Babel en dat is een theater wat ongeveer 231 meter hier vandaan is, toch?
1: Ja, zo ongeveer.
0: Ja.
1: 229 zelfs.
0: Ja. En Worm. De Worm Studio zou je kunnen zeggen, of de Worm Radio. Ja, en dit is Erik Ward.
1: Ja,
0: jij bent de baas daar. En hoe kwamen we op dit idee, Erik Ward?
1: Omdat we elkaar kennen, maar en ook...
0: Ja, long way back, hè?
1: Zeker,
0: long way back.
1: Dat en ook. En omdat er heel bijzondere muzikale talenten zijn in het gezelschap wat we daar hebben.
0: Ja.
1: Waar we theater doen, maar ook andere, alle disciplines eigenlijk. En,
0: dus eigenlijk, hopelijk is dit de voorbode van een groter project. En dan gaan jullie een residency bij ons doen.
1: Ja.
0: Nou ga ik even de mensen aan de geachte luisteraar voorstellen.
1: Aan de geachte luisteraar.
0: Mitchell.
1: Mitchell.
0: Mitchell is al heel goed bezig. Ja, ga lekker door, man.
1: Ga door.
0: Het gaat heel goed, hoor.
1: Op keyboards.
0: Ja. Op keyboards. Christine op viool. Horen we je? Ja. Kan je een beetje hard spelen even? Kijken of je te horen bent.

0: Ik geloof het wel, hè? Je bent in Motto. We hebben Johan op de AK. Johan, kan je een stukje spelen?
1: Wacht even hoor.
0: Het geluid komt langzaam.
1: Ja. Speel maar, dan komt er vanzelf geluid.

0: Japans geluid.
1: En Jasper, ik geef weer een beetje echo. Jasper, op de termin. Begin, dan zet ik je erin.